No rain, no flowers, dat waren natuurlijk de Amerikaanse Black Keys. Die Marlowe's, een Thailänders band. En dat muziek is Thailander van die vooral. Dat is goed schmecken bij de. Over, ik zet stikkertje. Nee, geen angst. Missie waarin die seks te zoomen.

Wow, dat is rich geld. Holy F, Red Lights. The Mighty Mocambos. Je weet net om een lekker detail in mijn Sendung. Wie erinnert zich nog aan Eddie Murphy als Beverly Hills Cop?